0: Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden.
1: En tot zover het radionieuws op 2FM.
2: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
2: Goedenacht.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden.
3: En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Mailbox. Studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenacht.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

Ja, geef het maar toe. Dit zijn de hits die niemand meer draait. Of durft te draaien. Wij zijn 2FM Retro. Met de 90's waar je een goed gevoel van krijgt. Die supergoeie hits uit de zero's. En natuurlijk 70's en 80's.

Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. BFM Retail. De tijd van je leven.

0: het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedemorgen.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Zelfs de artiesten die afgeserveerd zijn om wat ze in hun vrije tijd deden, draaien wij nog wel.
1: Yo, yo, what's up, y'all? This is
2: 2FM Retro. I haven't ever

0: 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Ladies and gentlemen.
1: De muziek die Michael Knight al in zijn auto aan had. Of niet soms, kid.
2: Play 2FM Retro loud.
1: Dat bedoel ik, ja. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

Muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. 2FM Retro.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. Go, go, go, go, go. 2FM Retro. De tijd van je leven.

Al was je geen fan van boybands en vond je Eurohouse maar herrie, nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen.

0: op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM. Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even appelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM. Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou een van de twee, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen vijf anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: Ook al was je geen fan van boybands en vond je Eurohouse maar herrie, nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen.
1: Now, usually I don't do this, but go ahead.

0: mailbox studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger, zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
2: Dit was het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM. Retro.

0: And concluding our lineup, here's the final candidate. The Johnnies, Dance You the Whole Night with Me.
1: Dag schat, we komen voor de haastparty. Nee hoor, we vinden het ergens wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Dankjewel.
1: Our warmest congratulations to the winner. This is Sarah, signing off now. Join us again tomorrow around noon for another exciting 2FM track battle. Back to you, Morris.
2: Dankjewel, Sarah. Dit was de 2FM track battle. Luister morgen tussen 12 en 1 weer voor een nieuwe veldslag. Hier op 2FM Retro.

0: hoor je op 2FM Retro tussen 12 en 1. De 2FM Track Battle.
1: Dat wist je natuurlijk al lang.
0: Maar heb jij een suggestie voor een vergeten track uit de 80s, 90s of Zero's? Eentje die misschien echt niet meer kan of juist gewoon erg gaaf is? Mail hem door naar sarah@2fm.nl. En wie weet strijdt jouw plaats binnenkort ook mee in de 2FM Track Battle.
2: Thanks, Morris. Couldn't have said it any better myself.
0: Het is 1 uur.
3: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
3: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgisch Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM. Retro.

0: Zelfs de artiesten die afgeserveerd zijn om wat ze in hun vrije tijd deden, draaien wij nog wel.
1: Yo, yo, what's up, y'all?
2: 2FM Retro.

0: VFM Retro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette single-archief. Gas erop, baas.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 2 uur.
1: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zou volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
2: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

Ja, geef het maar toe. Dit zijn de hits die niemand meer draait. Of durft te draaien. Wij zijn 2FM. Retro. Met de 90's waar je een goed gevoel van krijgt. Die supergoeie hits uit de zero's. En natuurlijk 70's en 80's.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
2: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
2: Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM.

Was je geen fan van boybands? En vond je Eurohouse maar herrie? Nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen.

0: onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
2: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is Retro.

0: Zelfs de artiesten die afgeserveerd zijn om wat ze in hun vrije tijd deden, draaien wij nog wel.
1: Yo, what's up, y'all?
2: 2FM Retro.

2FM Track Battle. Luister morgen tussen 12 en 1 weer voor een nieuwe veldslag. Hier op 2FM Retro.

0: het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden.
1: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is Retro.

0: van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, en verhandelt het opzettelijk gevaarlijke stoffenuitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van 1 dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
3: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in twee gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: Box. Studio at 2FM.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
2: Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's.

0: het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
2: Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakt eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm.
1: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: wordt nu blootgesteld aan een extreem hoge dosis classics.
1: Here we go again.
0: 2FM Retro. Voorzichtigheid geboden.

Ja, geef het maar toe. Dit zijn de hits die niemand meer draait. Of durft te draaien. Wij zijn 2FM. Retro. Met de 90's waar je een goed gevoel van krijgt. Die supergoeie hits uit de zero's. En natuurlijk 70's en 80's.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

ain't no disco. It ain't no country club either.

Ja, geef het maar toe. Dit zijn de hits die niemand meer draait. Of durft te draaien. Wij zijn 2FM. Retro. Met de 90's waar je een goed gevoel van krijgt. Die supergoeie hits uit de zero's. En natuurlijk 70's en 80's.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
3: Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenberm terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Ladies and gentlemen.
1: De muziek die Michael Knight al in zijn auto aan had. Of niet soms, kid. Play 2FM Retro loud. Dat bedoel ik, ja. Dit is 2FM Retro. Oh, yeah.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: VFM Retro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette single archief. Gas erop, baas. Drop.

0: het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

Dit is 2FM Retro.